Ik lik, ik lik, ik lik, ik lik, aha. Ik lik, ik lik, ik lik, ik lik, aha. Ik lik, ik lik, ik lik, ik lik, aha. Ik lik, ik lik, ik lik, ik lik, aha. Ik lik, ik lik, ik lik, ik lik, aha. Ik lik, ik lik, ik lik, ik lik, aha.